maandags aanvang van het gesappel. Voor een ijs soms en een appel. Dinsdags met veel andere slaven achter het aardse slijk aandraven. Woensdags konkelen, intrigeren om te blijven existeren. Donderdags voor je belangen een goede vriend een vlieg afvangen. Vrijdags denk je, zal ik failliet gaan? Maar je vraagt weer nieuw krediet aan.

S'maandag zegt je huisbaas Dokje, of ik ontruim je tochtergokje. Dinsdags komt men je bedelen met twee knusse dwangbevelen. Woensdags drie ellendelingen met diverse rekeningen. Donderdags op zoek naar duiten, want men komt je gas afsluiten. Vrijdags komt je vrouw je nekken, die heeft niks om aan te trekken.

zu reisen, wenn sie jagen. Eine Trecke, eine Spüwe, eine selbst die Bahn aufduwe. En bij het jachten naar de prijzen, vroeg verouderen, vergrijzen.